Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

take your love to town. Oh. God's sakes, turn around.

goedemorgen. Op meerdere plaatsen in Vlaanderen is er schade na het noodweer van gisteravond. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Anzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. In Zingen vloog het dak van een magazijn weg. En in Eeklo sloeg op verschillende plaatsen de bliksem in en brak brand uit in twee huizen. In Nieuwegem viel een boom op een auto en in Kruisum is een iconische windmolen vernield door de storm. Rond middernacht was het ergste overal wel voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om één van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval daar kon gebeuren. En op het WK voetbal heeft de Verenigde Staten zich als tweede land geplaatst voor de tweede ronde. De VS klopte Australië met 2-0 en pakt zo 6 op 6. In dezelfde groep spelen Turkije en Paraguay op dit moment nog tegen elkaar. In groep C hebben Brazilië en Marokko een goede zaak gedaan. Marokko versloeg Schotland met 0-1 en Brazilië won met 3-0 van Haiti. Ze staan samen op kop met 4 op 6. Schotland volgt op 1 punt en Haiti pakte nog niks en is zoals eerste land uitgeschakeld op het WK. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar kans ook op onweersbuien en tot 34 graden.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: klinken.
7: Want onze Cava Codor New Raventus Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
8: Klinkt goed.
7: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
10: Het beste uit de 60's.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw

0: Lees vooraf de infovissen en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
5: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Score nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
9: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
8: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
9: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
8: Ah, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.

0: neem vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
1: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
2: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Maandag gaat de 70's top 1000 verder.
6: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.

0: Goedemorgen. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen twee huizen in brand. Daar vielen gelukkig geen slachtoffers. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg. En in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisum vernielde de storm een iconische windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
1: Ik denk dat we nog een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen. En ja, op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar ja, de molen staat er niet meer.
0: In Anzegem en Avelgem spreken ze over een windhoos, maar dat is nog niet bevestigd. Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In Bedford in Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst. Daarbij is minstens één dode gevallen. Het gaat om een van de bestuurders. 90 andere mensen raakten gewond, van wie er een tiental erg aan toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval daar kon gebeuren. Op het WK voetbal is Turkije al na twee groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de tweede minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na een toch wel historische rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld, omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer, omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde, na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 puntje meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten nu al uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basiskamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede WK-match spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bas trainde iedereen mee, dus ook Romelu Lukaku en Leandro Trossard bijvoorbeeld. Zij bleven eergisteren nog binnen uit voorzorg. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar L.A.
2: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6.500 vierkante meter.
0: De wedstrijd tegen Iran is er een onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. We krijgen een zonnige en warme dag vandaag, maxima tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, maar ook nog kans op onweersbuien en tot 34 graden.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
3: Fuck. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
6: IKEA.
5: Meer info op IKEA.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
7: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
7: Wil je iets delen met Nostalgie Plus?
10: Mail naar studio@nostalgie.plus.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken.

0: Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.

0: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
3: Ondertussen bij vak...
4: 1347 euro.
5: Minder.
4: 1256 euro.
5: Nog minder.
4: 1127 euro.
5: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
4: 1098 euro.
5: Oh, spijtig.
3: Het zijn Creation Days bij vak... Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
6: Maandag gaat de 70's Top 1000 verder.
7: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.
8: Goedemorgen. Vandaag vertrappelen we de lente met zomers geweld. Klinkt heldhaftig, maar het is zonnig bedoeld hoor. Your golden years. En zonnig, daar gaan we voor. Nostalgie.plus.
9: Goedemorgen. De grootste supermarkten in ons land blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen bij hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Halen. Expert Pierre-Alexandre Bien.
10: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
9: Colruyt blijft volgens HLN de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel wat kleiner. Op heel wat plaatsen in Vlaanderen meten ze de schade op na het stormweer van gisteravond. Vooral in West- en Oost-Vlaanderen kreeg de brandweer tientallen oproepen binnen. Voor omgewaaide bomen, wateroverlast en blikseminslagen. In Eeklo bijvoorbeeld vlogen twee huizen in brand. In Zingem vloog het dak van een magazijn weg en in Lievegem belandde een boom op een auto. In Kruisen vernielde de storm een oude windmolen. De overbuur zag het gebeuren.
11: Ik denk dat we nog een half uurtje ervoor gewoon buiten zaten te eten. In de verte zagen we een onweer komen. En op een half uurtje tijd was alles gebeurd. Super hevig, super kort, maar ja, de molen staat er niet meer.
9: Rond middernacht was het ergste overal voorbij. In het zuiden van Libanon zijn 5 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldde Libanese staatsmedia. De wapenstilstand die Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah gisteren overeenkwamen, is dus snel weer geschonden. Net voor die deal waren er gisteren ook al zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen zeker 47 doden en bijna 100 gewonden. Op het WK voetbal is Turkije al na 2 groepswedstrijden uitgeschakeld. Het verloor met 0-1 van Paraguay. Dat scoorde al in de 2e minuut, maar speelde meer dan een helft met een man minder. Na toch wel een unieke rode kaart. Aanvaller Miguel Almiron vloog als eerste speler ooit van het veld omdat hij met zijn hand voor zijn mond iets zei tegen een tegenstander. Dat mag niet meer omdat spelers zo mogelijk discriminerend gedrag willen verbergen. Maar Paraguay hield dus stand en won. In dezelfde groep is gastland de Verenigde Staten al zeker van de volgende ronde na 2-0 winst tegen Australië. De VS pakt zo 6-6. En in groep C wonnen Brazilië en Marokko allebei. Marokko won met 0-1 van Schotland en Brazilië met 3-0 tegen Haiti. Ze staan samen op kop met 1 punt meer dan Schotland. Haiti is met 0 punten uitgeschakeld. En onze Rode Duivels hebben gisteravond onze tijd nog een laatste keer getraind in hun basecamp in Seattle. Voor ze het vliegtuig namen naar Los Angeles, waar ze morgenavond hun tweede WK-groepsmatch spelen tegen Iran. Behalve Zeno de Bast trainde iedereen mee. Sportjournalist Jarno Berto vloog mee naar LA.
12: Na een vlucht van 2,5 uur zijn we geland in Los Angeles. De Rode Duivels dus ook. Ze hebben direct het SoFi Stadium bezocht. Het duurste stadion ter wereld. 5 miljard euro voor onder meer een openluchtdak en een videoscherm van 1 miljoen kilo en 6500 vierkante meter.
9: De wedstrijd tegen Iran is er eentje onder hoogspanning voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten door de oorlog. Ze nemen daarom extra veiligheidsmaatregelen. Zonnig en warm, tot 31 graden vandaag. Aan zee is het wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan. En tot 34 graden. Ook volgende week blijft het heet, tot 36 graden zelfs. En kans op onweer.
13: Procent Genen.
7: Met Bert Genen.

Are you ready? Ja, natuurlijk is dat zo. Yes, yes, I'm ready. We mogen weer wakker toeteren. De 70's Top 1000 die neemt het weekendje vrij. En dus mogen wij, ikzelf, de Flashback Top 40, Tony Talboom en Follett weer. Nee.

0: nummers uit de 70s hier natuurlijk.
1: Your Golden Years.
2: Nostalgie Plus.
0: Maar we wisselen ze wel af met parels uit de 60s. En nu zitten we in 1963.

Eentje uit 1973 van The Pearls. You came, you saw and you conquered natuurlijk. Officieel is het vandaag de laatste lentedag, de langste dag en de kortste nachten dus. Al kan ik me wel voorstellen dat je vannacht ook al niet echt een lentegevoel meer hebt gehad.

Long Hot Summer van de Style Council. En nu gaan we storten op de verjaardagskalender. Anne-Marie, die wordt 81. Nicole Kidman, die is ook jarig, die wordt 59. En nu roepen we Lionel Richie bij de microfoon. Hij is geboren in 1949. 77 wordt

0: wel een Saturday Morning Mambo. Het draait eigenlijk om zijn verjaardag. Hè. 77 wordt hij, Lionel Richie. En we lieten hem nog eens horen samen met de Commodores in Easy. Zometeen, nog een jarige. Jammer genoeg kan hij het zelf niet meer vieren. Geboren in 1942, maar nu is hij jammer genoeg niet meer.
1: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

jouw feest van de 70s, dan mag deze toch niet ontbreken, hè? Van Fleetwood Mac natuurlijk. Die gouden LP Rumours met Don't Stop was 1977 toen. En wij hebben vannacht al enkele WK-matchen gehad. En we krijgen er nog. Om 10 uur vanavond Duitsland Ivoorkust. En daarvoor om 7 uur speelt Nederland tegen Zweden. Dit is er al eentje om in de sfeer te komen.

Boudewijn de Grote meende dat echt wel in die periode voor Jimmy, voor zijn zoon. Het nummertje Jimmy Dusself. En ja, dat bord voor zijn kop, dat staat intussen ook bij de voetballers en de wielrenners. Die sporters zijn ook meer en meer zakenman geworden. Straks dus om 7 uur Nederland-Zweden en om 10 uur speelt Duitsland tegen Ivoorkust. Bon, met de Four Tops pakken we het anders aan. Onder het motto...

voor 9 uur 's morgens. Eerst Leen, dan Michel en uiteraard ook Sepp. En niet vergeten dat je nog altijd kan stemmen op de volgorde van de eerste 20. Die staan op de site. Dus eerst naar nostalgie.plus. En dan zie je eerst een foto van Leen en daaronder 70s op 1000. Ja, met de sterkste nummers. En die kan je dan selecteren, of niet.

goede verkoper, hè? Jimmy Helms, gonna make you an offer you can't refuse. En intussen is Serge Aderman zich aan het concentreren op alle titels en artiesten die hij zal moeten aankondigen. Luister maar.

ongelooflijk hoe Serge erin slaagt om dat allemaal mee te lippen wat we net hebben gehoord. Het is dus duidelijk, hij is er klaar voor. De Flashback Top 40. Geniet ervan.

0: ze zijn er. Nu bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Aldi, altijd slim.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
2: 4000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
1: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Maandag gaat de 70's top 1000 verder.
6: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20. Nostalgie.
7: Bert, die heeft het die heeft het hoofd kunnen koel houden. En morgen zien we weer tussen 9 en 10. Dikke merci, Bert. 1 over 10, heel goedemorgen, tijd voor het nieuws.
8: Goedemorgen. De prijzenoorlog tussen onze supermarkten duurt voort. De grootste ketens blijven hun prijzen verlagen om klanten af te snoepen van hun concurrenten. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in Halen. Expert Pierre-Alexandre Bie.
9: We zien dat de supermarkten toch wel redelijk dicht bij elkaar staan. Dat is ook een van de tekenen dat ondertussen toch wel de bodem bijna bereikt is van die lagere prijzen. Wij verwachten dat na de maand september dat de prijzen in de supermarkten stilaan terug gaan moeten stijgen. Dat zal met mondjesmaten zijn.
8: Colruyt blijft volgens Halen de goedkoopste, maar de kloof met de rest wordt wel wat kleiner. Het zal nog bijna 10 jaar duren vooraleer je op elke trein in ons land deftig kan bellen of surfen op het internet. Dat zegt minister van Mobiliteit Krukke in het Nieuwsblad. In treinen in andere landen gaat dat beter. Volgens Krukke komt dat door een speciale coating op de ramen bij ons, om de warmte van buiten uit de wagons te houden. Maar daardoor komen ook 4 en 5G amper binnen. Daar wordt nu aan gewerkt, zegt Krukke. Maar dat duurt zijn tijd. En na minder dan 24 uur is de wapenstilstand tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon al aan flarden geschoten. Bij nieuwe Israëlische aanvallen in het zuiden van het land vielen zeker 5 doden. Dat meldde Libanese staatsmedia. Gisteren, net voor de deal, kwamen ook al 47 mensen om bij zware Israëlische aanvallen. Daarbij vielen ook bijna 100 gewonden. De situatie in Libanon is ook belangrijk voor de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee is het wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan, en tot 34 graden.
5: De Flashback Top 40.
6: Met Serge Haderman.

0: zaterdag 20 juni 2026. Hele goede morgen. Je hoorde het net al, de 70's, jouw 70's top 1000 is even on hold gezet. Maandag gaan we gewoon verder met deel 2. En dan wordt het spannender en spannender. Maar als je zot bent van de hitlijsten, dan zit je ook vandaag goed en ook morgen. Want van 10 tot 1 natuurlijk weer de Flashback Top 40. 3 uur lang neem ik je mee naar juni 1970. Nummer 3 is voor de Moody Blues en Question. En dit is nummer 2. Creedence Clearwater Revival. En dan nu de nummer 1. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would. Simon & Garfunkel met El Condor Pasa. Ja, en nu mag je stemmen. We zijn er helemaal klaar voor. De stembus gaat open. Ben jij het niet eens met de volgorde in deze top 3? 3 de Moody Blues, 2 Creedence Clearwater Revival, 1 Simon & Garfunkel. Dan mag je nu stemmen op jouw ultieme favoriet, zodat u een beetje naar voren gaat. Of andere plaatjes naar achteren. Met andere woorden, jullie mogen en kunnen de geschiedenis van de hits herschrijven. Jullie krijgen een volmacht. Maak er gebruik van, zou ik zo zeggen. Stemmen kan via onze site, nostalgie.plus. In de rubriek schrijf een bericht aan onze DJ's. Maar het kan natuurlijk ook via de app. This weekend, where
1: the action is. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 40.

0: tweede hit van de Jackson 5 met de piepjonge Michael Jackson. De eerste, dat was I Want You Back. En net als de opvolger ABC, vandaag op nummer 40, werd het nummer 1 in Amerika. En met hun eerste 4 hits kwamen zij bovenaan in de States. 4 in a row, dat is en blijft uniek. Ik krijg hier een berichtje binnen van, even kijken. Oeh, het gaat snel hoor. Dan komen we. Het regent. Sorry, niet buiten, maar hier. Mailtjes, berichtjes en ook al heel veel stemmen. Ik hoorde net het weerbericht, schrijft Ilse. 32 graden was het in het binnenland, aan zee wat koeler, zegt men. Maar het is nu toch al 19 graden in Oostende. Wel, er is toch al een verschil met het binnenland, want hier is er al 26. En ik ben nu met jou al toe aan de eerste nieuwe binnenkomer. Dat is natuurlijk heel relatief nieuw, want we zitten in 1970. Fantastische lijst die je nu al kan bekijken via onze site nostalgie.plus. Maar als je verrast wil worden, dan kijk je nog eventjes niet. Hij werd wereldberoemd met The Days of Pearly Spencer. Ook de opvolger deed het niet onaardig. Can I Get There by Candlelight? De eerste singer-songwriter David McWilliams. Hij was 2 keer gehuwd. Hij stierf in 2002 en liet maar liefst 8 kinderen na. Op 39 staat hij genoteerd met 3 o'clock Flamingo Street.
1: In de Flashback Top 40.
2: Empty sound, deserted town, beneath the silvery feather down of morning's waking breath. Forgotten tunes and silver spoons, ghost the deeply shadowed gloom and die a silent death. Junkard peers through plastic ears, holds his bottle heaven near and dimly strains to rise. Unreal, can't feel, as dagger dangling bandits steal through plastic coated eyes. Don't turn away, there ain't no need. It's just 3 o'clock Flamingo Street. Big band show an hour ago, I saw the laughing doorman show the stairway to the crowd. Yellow girl, hair on curl, swaying in a rhythmic whirl to the music playing loud. Closed light,

0: Een nieuwe binnenkomer op 39 in de Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. 3 o'clock van Mingo Street en David McWilliams. Nummer 38 is een plaatje van bij onze noordenburen. Het werd ook geproduceerd door de bekende Nederlandse producer Jaap Eggermond. Amsterdam, enig idee waar ze vandaan kwamen. Binnen op 38 met Lucy Lucy.
1: De Flashback Top 40. Nostalgie. 38
2: in de Flashback Top 40.

0: die staat hier te swingen. Dear Ann, George Baker Selection in de Flashback Top 40. Bert, we gaan zo meteen een versnelling hoger schakelen. En ook onze luisteraars doen ongetwijfeld mee. Zet de tafels en de stoelen aan de kant, want nummer 36 komt eraan.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
1: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook? IKEA.
5: IKEA.
4: Meer info op IKEA.be.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
8: Download nu de Nostalgie-app en luister zo ook naar Nostalgie Plus.
9: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
10: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
9: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
10: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
11: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.
12: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
13: Your Golden Years.
14: Nostalgie.
13: Nummer 36.

is dat je heel veel leuke instrumentals die in de hitlijst terechtkwamen. Ook in jouw 70's top 1000 horen we die af en toe. Rob Hoker's Rhythm and Blues Band met Down South op nummer 36. Heel tof jaar 1970, behalve voor de fans van de Beatles. In april gingen ze officieel uit elkaar. En ze zakken deze keer, nadat ze toch een hele tijd nummer 1 hebben gestaan. Let It Be, in juni 70 op nummer 35.

The Beatles, het zindert nog altijd na zoveel jaar later. Let It Be op 35 en Paul McCartney, die is enkele dagen geleden jarig geweest, die is 84 geworden. Maar Ringo Starr, die doet het nog straffer, die is 85. En beide heren zijn nog steeds goed geconserveerd. Goed, net als Bert Gene trouwens. Ik zie hem glimlachen. 1 minuut voor 30:30. Fijn dat je voor ons hebt gekozen. Hier hoor je ze zoals je ze nergens hoort. De 70s in de Flashback Top 40 van juni 1970. Dit is, voor de mensen die er iets later zijn bijgekomen, de top 3. De Moody Blues op nummer 3.

Nummer 2 in onze oorspronkelijke top 3. Dit is nog geen tussenstand. Creedence Clearwater Revival en Up Around the Band. Simon en Garfunkel, hier in de wandelgangen ook wel eens Simon en Garfunkel genoemd. Welkom door Pasa. En jij mag kiezen, hè. Goh. Zoveel stemmen. Ik had dat niet verwacht hoor, met dit weer. Maar misschien is het te warm en blijf je lekker binnen. Dat kan ook. Gezellig luisteren naar Nostalgie Plus. Naar de top 40. Straks Tony Talboom. En om 5 uur 100% Valet. I don't

De legendarische Who met de Seeker op 34. Ik had het net over de split van de Beatles. En ik heb ook nieuws uit juni 1970. Omdat de Beatles uit elkaar gingen, waren er ook sterke geruchten dat Crosby, Stills, Nash en Young uit elkaar zouden gaan. Ze waren nog maar net begonnen. En om die geruchten een beetje de kop in te drukken, werd de single Woodstock uitgebracht.

0: Laydown is van Melanie en Edwin Hawkins Singers groot hit geweest. Maar in juni 1970 waren ze op hun retour gezakt naar nummer 33 in de lijst. Hele goedemorgen, fijn dat jullie erbij zijn. Genieten, dat is de boodschap. En het is een beetje een misverstand dat als je aan soulmuziek denkt en je denkt te weten dat het zwarte Tamla Motown label alleen zwarte artiesten te werkzaam stelde, dat is een groot misverstand. Dat gaan we dadelijk bewijzen met een blanke groep die het bijzonder goed deed op Motown.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een dom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
4: En hier uw linkeroor.
3: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
4: Wat blief?
3: Zie je het wel?
4: Oh, amai, dat is ampetant.
3: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
4: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
3: Wat?
4: Aan halve prijs.
3: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
4: Wat blief?
3: Bij Hans.
4: Ja, ja, het kan anders.
5: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
6: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
8: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
7: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
8: Ik ga winnen, ik voel het.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
10: De Flashback Top 40.
11: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

0: Temptations. Dit was de rockversie, zeg maar, van Get Ready. Uitgebracht door Tamla Motown. En de heren van Rare Earth hadden ook een album uit. En daarop stond een versie van ongeveer 20 minuten met een legendarische drumsolo. Misschien heb je hem op vinyl in je kast steken. Nummer 31 komt uit Canada. Een Canadese band met onder meer Terry Jacks en zijn toenmalige echtgenote erin. The Poppy Family. Which way are you going, Billy, bij Nostalgie Plus?
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: De Flashback Top 40.
1: En zo begonnen we vanmiddag, eigenlijk nog vanmorgen toch een beetje, de Jackson 5 op nummer 40, ABC. En dit was nummer 39.
2: Empty sound, deserted town, beneath the silvery feather down of morning's waking breath.
1: David McWilliams en 3 o'clock Flamingo Street. Een gezonde dosis nederpop in de vorm van Lucy Lucy. De formatie Amsterdam maakt hun entree op nummer 38. En dit zijn natuurlijk de George Baker Selection met Dear Anne, deze keer op nummer 37. Rob Hoekers Rhythm and Blues Band met Down South, deze keer op nummer 36. Afscheid van de Beatles, Let It Be, staat op nummer 35. Dit zijn de Who, The Seeker op 34. Melanie en Edwin Hawking zingers staan op 33 met Lay Down. Get Ready van Rare Earth op 32. En dit is de Poppy Family, Which Way Are You Going, Billy? Ze staan op 31.

Debbie Owen en de Rinram Band op nummer 30. En één plaats hoger, Bob en Marcia. Young, Gifted and Black, nummer 29. Komen hier allerlei stemmen binnen. Fantastisch toch? Dat wordt al spannend dadelijk met de eerste tussenstand van jouw top 3. Die jij mag wijzigen naar goeddunken. Ik heb hier ook een heel leuk mailtje gekregen van Veronique Cardon. Die heeft ook gestemd. Maar die schrijft, ik zal nog net de top 3 horen alvorens op te stijgen naar Noorwegen. Fantastisch toch? En als het vliegtuig wat vertraging heeft, koop het niet, hè, maar dan kan je nog een stukje meepikken van Weekend Vibes met Tony Talboom straks.

0: Blues uit Nederland met zanger Theo van Es, die ooit een dancehit had in Amerika. En de man heeft toch altijd een apart stemgeluid gehad. Maar ja, dat maakte de plaats zo uniek. Osaka. En die zomerse classics die krijgen vandaag nog meer glans bij Nostalgie Plus met het tropische weer natuurlijk. Ik heb een bericht gekregen van Roland Dont uit Gent. Dag Serge, 1970, ja, een beetje triest jaar met de dood van Jimi Hendrix. Hij heeft Jimmy nog gezien, dat was een van zijn laatste optredens op het Isle of Wight festival. En verder deelt Roland ook, zoals hij dat wekelijks doet, zijn top 3. Nee, waarvoor hartelijke dank. Wat de muziek betreft blijf ik nog samen met jou even in Nederland. We gaan naar Volendam. De opvolger van Marianne, de dikke top 10 hit van de Cat, heet Magical Mystery Morning en werd geschreven door Arnold Muren.
1: In de Flashback Top 40.

0: Met de superproefdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superproefdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
3: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
8: Hoe maken we bij Laperre alle oren blij?
9: Ik hoor weer elke boodschap.
10: Oma, ik moet pipi doen.
9: Ook de kleinste.
10: Allee, oma.
8: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. Laperre, wij maken alle oren blij.
11: Maandag gaat de 70's top 1000 verder.
12: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.
13: Nostalgie. Ja, ja. En als je dan stemt voor jouw favoriet uit de top 20, kan je ook eveneens stemmen voor de flashback. Your golden year. Flashback top 40 hier bij Nostalgie Plus. Nostalgie. 2:11 geworden. Goedemorgen, dit is het nieuws.
14: Goedemorgen. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op samen met experts. De relatiebarometer is een soort bladwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
15: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe of oei oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
14: Je kan de barometer vinden bij je huisarts, in politiekantoren, in stations en in bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een vijfde gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
16: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
14: Maar de kust verwacht ook een pak dagjestoeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. En in München is een goederentrein van een brug gestort. Volgens de Duitse politie vielen 2 wagons zo'n 5 meter naar beneden. Ze kwamen daar op de weg terecht. Er viel 1 zwaargewonde, wellicht de bestuurder. De trein vervoerde geen gevaarlijke producten. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op onweersbuien dan, en tot 34 graden.
11: De Flashback Top 40
12: met Serge Haderman. Nummer 26. Whoopie.

0: Rayo del Sol van Los Diablos op nummer 26. En nog net voor het nieuws van 11 uur. Nieuw op 27, The Cats and Magical Mystery Morning. Oh, oh, oh, er is wat gebeurd. Jullie hebben de top 3 al goed door elkaar geschud. Niets is nog wat het was. Simon & Garfunkel. El Condor Pasa. Ze zakken van 1 naar 3. En dat is dan weer ten voordele van de mannen van de Moody Blues. Question gaat van 3 naar 2. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Up Around the Band van Creedence Clearwater Revival. Jij bent de geschiedenis aan het herschrijven. En dat kan nog tot ongeveer 1:30. Maar dan moeten we echt gaan tellen. Want dan werken we echt naar de top 3 toe. De grote finale die jij bepaalt. Ben je het niet eens trouwens met deze verandering en met deze nieuwe rangschikking? Dan kan je nog wel eens voor een tweede of derde keer stemmen hoor. Geen probleem. Dat kan via onze app of via onze site nostalgie.plus. Helemaal aan de rechterzijde op onze homepage in de rubriek Schrijf een bericht aan onze DJ's. De jaren 70 waren nog maar net begonnen en er waren al 3 albums uit die waanzinnig veel succes hadden en die in de loop der jaren zouden uitgroeien tot classic albums. Natuurlijk in de eerste plaats Let It Be van de Beatles, Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, maar ook Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash en Young. En uit die LP kwamen ook een aantal singles. Teach Your Children bijvoorbeeld, binnen op 25.
1: Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: Ze waren nog maar net opgericht. Crosby, Stills, Nash en Young. En er waren al geruchten dat ze uit elkaar zouden gaan. Dat vertelde ik daarnet. En daarom dat in Amerika Woodstock werd uitgebracht om die geruchten de kop in te drukken. En bij ons was het Teach Your Children. En die komt hier binnen op nummer 25 in de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Rechtstreeks vanuit ons radiohuis, waar het lekker warm is. Net zoals bij jou waarschijnlijk. En morgen zijn we er ook hoor. Tussen 10 en 1 elke zaterdag en elke zondag. En deze maand krijg je enkel hitlijsten uit de 70s. En dat komt omdat juni onze 70s maand is. En dat betekent ook nog jouw 70s top 1000. En die vertrekt opnieuw maandag tot en met vrijdag. Ik denk dat we, dat is de bedoeling, tegen 7 uur vrijdagavond toe zijn aan de nummer 1. En je weet het, hè, je kan de top 20 toch volledig herschrijven. Nummer 24 dan. Ook een plaat die er in april of in mei zeker nog niet in stond. Het is een groep uit Los Angeles. En het is een single uit hun debuutalbum. Na hun tweede LP zijn ze gesplit. Dus je kan ze, bij ons in Europa althans, beschouwen als eendagsvlieg. En vandaar dat ze ook in het boek staan van Dennis Michiels over eendagsvliegen. 500 unieke one-hit wonders. Hier is Krabby Appleton op 24 met Go Back.
1: Nostalgie Plus. Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: hebt herkend, de Hollies. I Can Tell the Bottom from the Top was een grote hit in 1970. Ze staan op nummer 23. En ik heb voor jou dadelijk een gezonde dosis belpop uit Gent. Gentbrugge, daar kwamen ze vandaan. New Inspiration op 21. Maar eerst op 22 de eerste nummer 1 uit de allereerste BRT Top 30 van destijds.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zeg jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een Tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Zeg, de Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
4: Oei, wat doet hij er zo op?
3: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
4: Ja, en?
3: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmes.
7: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak. Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
9: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
10: De Flashback Top 40. Nostalgie.
11: Met Serge Haderman.

0: In het voorjaar van 1970 kwam men bij de openbare omroep eindelijk op het idee om een echte serieuze hitparade te maken. Dat was aan de BRT Top 30. En dit was de eerste plaat die daar nummer 1 stond. In mei 1970 was dat Spirit in the Sky, Norman Greenbaum, de originele versie. Want het heeft nog 2 keer nummer 1 gestaan in Engeland. Dus in totaal 3 keer, dat is echt wel uniek. 1 keer in de versie van Doctor and the Medics in 86. En begin jaren 2000 stond het opnieuw aan de top in Engeland in de versie van Garrett Gates. Ja, ik dacht al, waar blijven ze, de files? Op de E313 Lumme-Antwerpen, 25 minuten verlies tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek, daar verlies je 11 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgersbaan. En op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 10 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Oké. Misschien dachten de heren van het orkest dat er nog meer waren. Voorlopig niet, hou zo. Sta je ergens anders stil overigens, dan is dat momenteel niet langer dan 10 minuten.
1: De Flashback Top 40. Nostalgie.
2: Nummer 21.

Flashback Top 40. All I had to do is take a look at you. Then I'm not so blue. Groovy Kind of Love, je herkent het, maar dit is de versie uit 1970. Elkie Owen en Rimram Band op nummer 30 in onze Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Young, Gifted and Black, dat is dan weer van Bob en Marcia. En zij staan op 29. The Shoes uit Nederland met Osaka op nummer 28. En we blijven bij onze noordenburen. Binnen op 27, The Cats and Magical Mystery Morning. Los Diablos. Un Rayo del Sol op 26. Teach Your Children, Crosby, Stills, Nash & Young. Binnen op 25. En ook dit een nieuwe entree. Eveneens

0: Spirit in the Sky, de originele uitvoering van Norman Greenbaum. Op nummer 22 staan zij, en één plaats hoger. Muziek van eigen bodem. Dit is New Inspiration.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.

0: dag zonder Elvis, roepen wij soms. En dat brengen we ook vandaag in toepassing. The Wonder of You staat op nummer 20 in de Flashback Top 40. Hier bij Nostalgie Plus, het maandoverzicht van juni 1970. Laat ons een bloem is een lied van Louis Neves uit 1970. Een cover van het Engelstalige Leave Them a Flower van de Britse televisiepresentator en zanger Wally Wyton, die het in 68 schreef en opnam. De Nederlandstalige tekst was dan weer van Phil van Kouwenberg, die veel liedjes voor Neves heeft geschreven. Anno 2026 is de tekst helaas meer dan ooit nog steeds van toepassing.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: een eeuwigheid meer. Louis Neus op nummer 19, nieuw binnen in juni 1970 met Laat ons een bloem. Ik heb een luisteraar die de toekomst kan voorspellen. Een luisteraar met een... Met een glazen bol, een kristallen bol. En die luisteraar in kwestie, dat is Dirk Vernaven. Hallo Serge, hier is mijn top 3. Oké, dat hebben wij genoteerd. En nu schrijft Dirk tot nu toe de beste flashback 40 van de 70's. En dan, nu komt het. Hopelijk komt 1974 en 1979 ook nog aan bod. Alvast bedankt dat je weer alle 40 liedjes speelt. Dat is heel graag gedaan, Dirk. Maar wat is er nu aan de hand? Je houdt dit niet voor mogelijk. Dirk die kan het onmogelijk weten. Maar op zaterdag 27 juni... dan breng ik jou flashback top 40 uit 1974. Hoe is het mogelijk? En één dag later, zondag 28 juni, tussen 10 en 1 hier bij Nostalgie Plus. Ongelooflijk maar waar, de flashback top 50 van 1979. Klanten is koning hier. En dan een volgende nieuwe binnenkomer op 18... met een schoolkoor van de Oak Hill Elementary School in Nashville, Tennessee. Leuk om weten, Suzy en Timmy, de dochters van zanger singer-songwriter Ray Stevens, zingen mee in het koor.
1: In de Flashback Top 40.

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op ikea.be.
2: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren! Dat is de ja van Jumbo.
3: De Flashback Top 40.
4: Nummer 17.

0: Daarvoor binnen op 18 Ray Stevens. Everything is beautiful. En ik heb nog nieuws uit 1970. In dat jaar wint Brazilië voor de derde opeenvolgende keer het WK en de daarbij behorende Jules Rimet trofee. Omdat Brazilië met uiteraard voetbalgod Pelé het eerste land is dat het WK driemaal wint, mag hij deze trofee definitief houden. Een mooie beloning, maar misschien geen slimme zet. Want enkele jaren later wordt die mooie trofee gestolen.
1: Nummer 16.

Keizer van het Vlaamse lied op nummer 16, San Miguel en Viltura. En wat gebeurt er nu? Oh, wacht even. Ja, nee, ik had een muziekje voorzien. Wacht even hoor, we gaan dat even een beetje veranderen. Stom, Serge. Come on. Ja, voilà, kijk, daar gaan we terug. Want ik heb nog meer nieuws uit juni 1970. Engeland heeft al een paar jaar de Labour-regering aan de macht gehad, onder leiding van Harold Wilson. En die wordt nu beschuldigd van radiodictatuur. En dat heeft alles te maken met de offshore radio. De Mabel 2, het zendschip van Radio Noordzee, wordt naar de Britse kust gesleept. En onder de naam Radio Caroline maakt men antipropaganda voor Harold Wilson en zijn Labour-regering, omdat die de Marine Offences Act hebben gelegaliseerd. En dat ten nadele van de zeezenders voor de Britse kust in de 60s. En men maakt dus propaganda op Radio Caroline van op de Mabel 2. Dat doet men onder meer met een anti-Hitler liedje, vrij vertaald als Who Do You Are Kidding, Mr. Wilson? Caroline probeert

0: probeert jongeren te motiveren op de Tories van Edward Heath te stemmen die voor vrij radio zijn. Moeilijk te zeggen in hoeverre Caroline de verkiezingen heeft kunnen manipuleren, maar de Tories wonnen met 60%. Vooral in de regio's waar de ontvangst van Caroline uitstekend was, werd er veel winst geboekt. In opdracht van Labour worden de uitzendingen van Caroline gestoord. Pittig detail, telkens wanneer de stoorzender wordt ingezet, verandert Caroline van frequentie, slimme zet van de zender, want men kiest een golflengte naast die van BBC Radio 1. Wanneer de overheid de stoorzender niet uitzet, wordt ook Radio 1 gestoord.
1: U gaat nu luisteren naar een historisch fragment. Eventuele reclameuitingen zijn niet meer van toepassing.

0: Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
7: Grando.
8: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
9: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
8: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
9: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
10: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
11: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
12: Maandag gaat de 70's Top 1000 verder.
10: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.
13: Nostalgie. 15, Steve Rowland and the Family, Dark and Sympathy. En net op 14, Earth and Fire met Ruby is the One. Nummer 14.
14: Your golden years. Nostalgie.
13: 1 minuut over 12, een heel goedemiddag, tijd voor het nieuws.
15: Goedemiddag. De federale topministers zitten samen op een extra kern. Onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
16: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen nu. Coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
15: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd daarna. De politie zette onder meer een drone en montage in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Een nieuwe relatiebarometer moet het aantal gevallen van partnergeweld doen dalen en het taboe rond intrafamiliaal geweld doorbreken. Etienne Verhasselt stelde hem op, samen met experts. De relatiebarometer is een soort platwijzer met vragen en een kleur die aangeeft waar jij ergens zit.
17: Als u daar naar kijkt, dan zie je onmiddellijk, ik zit safe of oei, er is toch iets aan de hand. Of ik zit echt in een rood gebied van ik moet dringend hulp roepen, anders is het misschien morgen te laat. En dan kan je op de achterzijde allemaal instanties zien, van politie tot privé-initiatieven, waar mensen zich toe kunnen richten voor hulp.
15: De barometer ligt binnenkort bij huisartsen, in politiekantoren, stations en bibliotheken. Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld is in 5 jaar tijd met een vijfde gestegen. De horeca aan onze kust verwacht een topweekend door het warme zomerweer. Je hoort Michel Martens van Westtour.
18: De gemiddelde bezetting langs de hele kustlijn in de hotels zit op een gemiddelde van 90%, wat dat eigenlijk wel een topweekend is voor de zomer.
15: Maar de kust verwacht ook een pak dagjes toeristen. Daarom legt de NMBS dit weekend extra treinen in. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt, in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. Vanmiddag en vannacht blijft het zonnig en warm tot 31 graden, aan zee wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maximaal tot 36 graden.
13: Dankjewel. Duitse temperatuur hier bij Nostalgie Plus is op dit moment 26 graden. Ik heb 1 file die nog overblijft, waar je langer aanschuift dan 10 minuten. 16 minuten om precies te zijn. En die file staat op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen de Kennedy en Borgerhout.
7: Flashback Top 40
19: met Serge Haderman. Nummer 13.
7: Nieuw
19: in de Flashback Top 40.

Hier binnen op nummer 13, Roger Whittaker. I don't believe in it anymore. Er is weer wat veranderd in jouw top 3. Deze staat op nummer 3. Moody Blues en Question. Maar we hebben ook een nieuwe nummer 1. En dat is niet deze. Die zakt van 1 naar 2. Creedence Clearwater Revival en Up Around the Band. En dit is die, voorlopig althans, nieuwe nummer 1. Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. Maar er kan nog van alles gebeuren, want je mag nog een dik half uur stemmen. En dat doe je via onze site of via de app. Als je niet akkoord bent met deze volgorde, de keuze is aan jou. Het eindresultaat straks omstreeks 1:15, want dan is het echt tijd voor de grote finale.

Op het einde van 1970 bleek het de best verkochte single te zijn van dat jaar. Zeer terecht overigens. Paul Severs, ik ben verliefd op jou. In juni 1970 staat hij op nummer 12. En Paul Severs was kind aan huis bij Ment en Ment 55. En deze flashback top 40 loopt in samenwerking met Ment 55. Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag mag ik iets komen vertellen om 11:55 en 12:00. In verband met classics die nog te horen zullen zijn in de volgende afleveringen van de Flashback Top 40. En vanavond om 20:00 is er bij Ment 55 Music Was My First Love met als gast Arne, of als gast beter Arne van Haken. Daarna artiesten live aan het werk in Play That Song met een aflevering van 1 jaar terug. Maakt Ment 55 je warm voor een gloednieuwe reeks opnamedagen en uitzendingen van Play That Song. En morgen is er Herbert 15 jaar later met als twee gasten Sascha en Davy Gillis. Meer info over de programma's op onze vrienden van Ment 55 via ment55.be.

0: Geen dag zonder Elvis hier bij Nostalgie Plus. Ook vandaag is hij erbij op nummer 20 met The Wonder of You.
1: Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en het zicht op de
0: nog steeds actueel, Louis Neefs. Laat ons een bloem. Toen nieuw binnen op 19. En dit is Ray Stevens. Everything is beautiful binnen op 18. Woman, I can remember. Tom Jones op 17. Daughter of Darkness. In deze flashback top 40 bij Nostalgie Plus. En ook de keizer van het Vlaamse lied is erbij. Wiltura op nummer 16.
2: De kerk van San Miguel.
3: En sympathy is what we need, my friend.
0: Steve Roland en de Family Dog. Sympathy op nummer 15. Earth and Fire. Ruby is the one op 14. En dan op 13.
4: Oh, I don't believe in it. Anymore.
0: I don't believe in it anymore. Roger Whittaker. Hij staat op 13.
5: Ik ben verliefd op jou.
0: Paul Severs op nummer 12.
6: It's a beautiful word. It's a beautiful word.
0: En zijn het op nummer 11. Barry Ryan met Kitsch.
7: De flashback top 40.
8: Top 10.
9: Nummer 10.

0: Simon & Garfunkel. Ze staan maar liefst 2 keer in de top 10 en dat is uniek. Dit was Cecilia en afkomstig van dat classic album uit 1970, Bridge Over Troubled Water. Cecilia op nummer 10 en nummer 9, ik kan je aanraden, dan komt hij nog beter tot zijn recht. Zet je radio, je pc, je tv of eventueel ander toestel waarmee je naar Nostalgie Plus aan het luisteren bent. Zet het een beetje luider, dan komt hij nog beter tot zijn recht.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
5: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
7: Ondertussen bij vak.
8: €1.347.
5: Minder.
8: €1.256.
5: Nog minder.
8: €1.127.
5: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
8: €1.098.
5: Oh, spijtig.
9: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Fak.

0: Amerika, maar ook bij ons een dikke top 10 hit. Guess Who uit Canada. American Woman op nummer 9. Na Venus en Mighty Joe scoort Haagse band Shocking Blue een derde nummer 1 met Never Marry a Railroad Man. Ondanks het protest van medewerkers van de NS, de Nederlandse spoorwegen, staat Never Marry a Railroad Man 2 weken nummer 1 in de Nederlandse hitparade en 1 week in de BRT top 30.
1: Nieuw in de Flashback top 40.

0: Ja, ik ben een beetje buiten adem, want wat is er gebeurd? Ik was mijn bel kwijt. Die heb ik nu nodig, hoor. We zijn toe aan de hoogste nieuwe. En jullie maar denken dat Shocking Blue de hoogste nieuwe was. Nee, het is nummer 7. Het tot stand komen van In the Summertime verliep bijzonder moeizaam. De groep vond het nummer amper goed genoeg voor een B-kant. Bovendien duurde het slechts 2 minuten, wat veel te kort was. Producer Barry Murray wist zeker dat het een hit zou worden en bleef aandringen om het toch maar op te nemen. Om het liedje langer te laten duren, liep de producer in het midden van de nacht met een microfoon naar buiten om het geluid van zijn auto op te nemen. Hij duwde enkele keren op zijn gaspedaal en spurte terug naar de studio om dit in de plaatopname te verwerken. Na 2 minuten in de Summertime hoorde je de auto van Barry en daarna werd een stuk van het eerdere gedeelte van het lied herhaald tot het een aanvaardbare lengte kreeg. 3 weken voor het op single uitkwam was er zelfs nog geen groepsnaam. Toen de plaatjes moesten worden geperst en hoesjes moesten worden gedrukt, noemde men de band snel Mungo Jerry. De naam van een kater uit de musical Cats. In the Summertime was zo'n groot succes dat Ray Dorset meteen zijn arbeidersbaantje bij horlogeproducent Timex opzegde. Daar is hij dan, onze hoogste nieuwe. In the Summertime van Mungo Jerry op nummer 7.
1: Nieuw. In de Flashback Top 40.

0: Soulful Dynamics op nummer 6 in de Flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. Mademoiselle Ninette. We gaan beginnen aan de top 5. Dat wordt hier bijzonder spannend. En weet je wie er op nummer 5 staat? Ken je Princess nog van Say I'm Your Number One? Ah wel, het is haar papa. Dadelijk op nummer 5.
1: Lift het op, laat het op, werkt de popstroom. Lift het op, laat het op, werkt de popstroom.
2: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
4: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: De Flashback Top 40.
6: Nummer 5.

die is nu net de top 3 nog aan het meepikken. Dat vind ik leuk. En de top 3, die beginnen we magistraal. Hoho. Van mij hadden ze wat hoger mogen staan, maar jij hebt gekozen. Dit zijn de Moody Blues op nummer 3 met Question.

0: Naar een tweede plaats gestemd. Onze oorspronkelijke nummer 1, El Condor Pasa, Simon & Garfunkel. Maar ze stonden ook op nummer 10. Met Cecilia en dat uit hetzelfde album, Bridge Over Troubled Water. American Woman van Guess Who op nummer 9. Never Marry a Railroad Man, Shocking Blue op 8. Ons hoogste nieuw op nummer 7, Mungo Jerry in the Summertime. En dan op 6, Soulful Dynamics en Mademoiselle Ninette. De man met de glimlach, James Lloyd op nummer 5. Nummer 4 was voor Christy en Yellow River. En dan onze top 3 natuurlijk. Question van de Moody Blues op 3. Nummer 2, El Condor Pasa van Simon & Garfunkel. Fijn dat jullie in zo'n grote... dat jullie allemaal zo massaal gestemd hebben, dat wou ik eigenlijk zeggen. En ik ga iemand belonen, zoals we dat wekelijks doen, met een duo-ticket voor de cinema. En dat is Ivo Weert. Ivo, jij krijgt ze via de digitale snelweg opgestuurd voor een film naar keuze met twee personen, dus ook een partner naar keuze. Proficiat. En dan nu, jullie nummer 1. Zij hadden uiteindelijk... In het laatste uur zijn er nog wat bijgekomen. De meeste stemmen. Creedence Clearwater Revival en Up Around the Band.
1: De Flashback Top 40.
2: Nummer 1.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. Twee schaaltjes plus eentje gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus.
4: De 70's top 1000 tellen we verder af vanaf maandag. Maar de jaren 70 zijn er ook in het weekend natuurlijk. Middle of the Road komt er zo aan. En Sacramento. Eerst het nieuws. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. De federale topministers zitten samen op een extra kern, onder meer over de termijn voor abortus. Nu kan dat tot 12 weken zwangerschap. N-VA en CD&V willen dat verlengen tot maximaal 14 weken. MR, Vooruit en Les Engagés gaan voor 18 weken. Maar dat ziet CD&V-vicepremier Annelies Verlinde niet zitten.
6: Daarover zijn afspraken gemaakt. Wat ik naar voren heb gebracht is zowel inhoudelijk als qua timing de vraag van de coalitiepartners. En wij zijn daar heel duidelijk over geweest. Dat is de afspraak die geweest is en dat zijn de teksten die op tafel liggen. Nu, coalitiepartners kunnen daar niet verrast over zijn.
5: Vooruit dreigt ermee om dinsdag een voorstel van oppositiepartij PS om effectief naar 18 weken te gaan te steunen, wat de druk op de regering De Wever verhoogt. De kern heeft het ook over de begroting en de extra inspanningen die daarvoor nodig zijn. In een park in Antwerpen heeft de politie afgelopen nacht 19 mensen opgepakt op een illegale raveparty. Die hebben ze ook stilgelegd. De politie zette onder meer een drone en mortaars in. De agenten vonden er ook drugs en een verboden wapen. Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen. Maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
7: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
5: Veel lokale besturen controleren ook niet of te weinig. Of ze grijpen niet in, omdat ze bang zijn om kiezers te verliezen. Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. Niet alleen bij ons heeft het gisteravond stevig gestormd, ook onze buurlanden zijn getroffen. In het noorden van Nederland kwam een vrouw van 25 om toen een boom op haar auto viel. En een man brak zijn enkel toen twee bomen op een feesttent vielen tijdens een trouwfeest. Net als bij ons was er op verschillende plaatsen ook wateroverlast en liepen gebouwen schade op. En in Rastatt in Duitsland, niet ver van de grens met Frankrijk, zijn 9 gewonden gevallen toen de bliksem insloeg tijdens een handbalfestival. 6 van hen liggen in het ziekenhuis, maar niemand is in levensgevaar. En in Congo blijft het aantal ebola-besmettingen stijgen. Het zijn er nu al meer dan 930, onder hen meer dan 70 zorgmedewerkers. 245 mensen zijn in Congo al aan de ziekte gestorven. Het gaat om de gevaarlijke variant van ebola, waartegen nog geen vaccin bestaat. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig en warm, tot 31 graden. Aan zee wel wat koeler. Vannacht is er ook kans op enkele stevige buien. Morgen opnieuw veel zon, wel kans op een pittige bui, tot 34 graden dan. Dat is ook volgende week zo, bij maxima tot 36 graden. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
3: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Flashback Top 40, die is er morgen natuurlijk ook weer. Net zoals Bert in de ochtend. Welkom bij Weekend Vibes. Ik heb nu drie dames en Barry White die tevreden zitten smilen achter zijn mengtafeltje. Ja, Barry die geen noot kon schrijven, maar toch een 40-koppig orkest kon leiden. Love Unlimited, I'm So Glad That I'm A Woman. En straks Cat Stevens, The Carpenters en ook een band die stopte omdat het gewoon

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
4: Voilà, een salade van vlees.
5: Oei, amai.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
6: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
7: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hou je van verhalen over muziek?
10: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
9: Of luister je gewoon liever naar pop? Together.
11: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
12: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
13: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
12: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
13: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
14: Volg Nostalgie Plus ook op Facebook.
15: Like onze pagina en ontdek alle primeurs over onze wedstrijden en programma's.

Komt eraan, Dino Ross en de Supremes. En straks hoor je hoe één man, een platenfirma, maandenlang liet geloven dat hij een volledige rockband was. Ongelooflijk maar waar. Maar nu, doe maar. Ze stopte niet omdat het slecht ging. Ze stopte gewoon omdat het te goed ging. Massahysterie, flauwvallende fans en uiteindelijk afkeer van

een flink ruzie. En dit is Boston, ook een apart verhaal. De platenmaatschappij dacht dat het een complete band was. In werkelijkheid zat één muzikale nerd, Tom Scholz, in zijn kelder bijna een heel album op zijn eentje op te nemen. En dat debuut verkocht uiteindelijk 17 miljoen exemplaren.

0: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Kissy, Kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Ik hoor weer elke boodschap.
6: Oma, ik moet pipi doen.
5: Ook de kleinste.
6: Allee, oma.
4: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
13: Wie? Ikke?
12: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
13: Maar echt?
12: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
13: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
12: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
13: Wow.
12: Op sunweb.be.

in hun beginjaren, ja, die waren stout. Ze speelden een disco-nummer in een punkcafé. Irritant voor de aanwezigen. Maar toch werd het een nummer 1 hit. En die hoor je straks. Eerst Charlie Rich met een classic uit de 70s over een echtelijke ruzie. En ze is er vandoor. The Most Beautiful Girl in the World. Toen dit uitkwam in 1973. Weet je wat er toen gebeurde? Wel, hetzelfde als nu. Een oliecrisis en veel te dure benzineprijzen. En de autoloze zondagen, dat was dan het gevolg.

Blondie, ze speelde disco in een punkclub. Ja, puur om de mensen op stang te jagen. Echte plaaggeesten. En dat nummer dat niemand wilde horen, werd dan ook nog eens hun grootste hit in hun carrière. Lag trouwens 5 jaar in een lade te wachten voor ze het uitbrachten. Dit is A Heart of Glass.

0: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, een bak plezier.
1: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
2: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
10: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
9: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
10: Ik ga winnen, ik voel het.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Omdat het kan.
11: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Score nu ons assortiment pick-and-mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Maandag gaat de 70's top 1000 verder.
13: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.
14: Video killed the radio star. Oei, moord de Buggles. Ja, gelukkig liep het niet echt zo.
15: Your golden years.
14: En dan werd het 2 uur. Dit is het nieuws. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. CD&V-justitieminister Annelies Verlinde waarschuwt coalitiepartner Vooruit. Dat dreigt ermee om dinsdag een wetsvoorstel te steunen van oppositiepartij PS over een langere termijn voor abortus. CD&V en N-VA willen de termijn verlengen van 12 naar 14 weken zwangerschap. Onder meer Vooruit gaat voor 18 weken, net als de PS. Mee stemmen kan voor problemen zorgen, zegt Verlinde.
17: Ik denk dat dat heel onverstandig zou zijn. Er zijn heel veel socio-economische thema's die voor ons liggen. We hebben een heel belangrijke opdracht om de begroting te saneren, om ervoor te zorgen dat de pensioenen betaalbaar blijven.
18: Tot aan het einde van de regering, is dat wat u zegt? Dan kan niks meer?
17: Ik ga daarover geen uitspraken doen. Ik denk dat iedereen wijs genoeg is om te weten hoe men daarmee moet omgaan.
16: Elke week worden minstens 30 Vlamingen betrapt omdat ze een oprit of een betonnen tuinpad aanlegden zonder vergunning. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen in het Nieuwsblad. Wellicht zijn er in werkelijkheid nog veel meer overtredingen. Maar veel mensen beseffen het zelf niet, zegt expert Tom Koppes.
19: Vanaf dat het gezamenlijke oppervlakte van terrassen en zwembaden enzovoort meer dan 80 vierkante meter is, moet je in principe een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Ik denk dat veel mensen dat niet weten. De regelgeving is eigenlijk wel redelijk ingewikkeld om te weten wat dat juist mag en niet mag.
16: Bijna 16% van Vlaanderen is verhard en dat cijfer stijgt elk jaar. En elke dag verdwijnt er in Vlaanderen bijna 4 hectare open ruimte. Dat is een daling tegenover pakweg 10 jaar geleden, maar ongeveer evenveel als de laatste jaren. De daling zet zich dus niet voort. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het departement Omgeving. In totaal is nu zowat 1/3 van de ruimte in Vlaanderen ingenomen door de mens. En dat is een pak meer dan in andere landen. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden.
13: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Chocolate, I Put You Together Again. Straks Irene Cara, nadat ze een Oscar, een Grammy en een Golden Globe had gewonnen en ook nog eens 2 grote hits scoorde, hoorden we niets meer van haar. En je komt straks te weten hoe dat komt. Ondertussen luisteren we naar Rob de Nijs, Thelma Houston en deze knaller van Tracy Allman.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Deze week kom je bij Spar voor
1: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar, Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
3: Ah ja, met no-cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
2: Of dingen, hè, bougie burgers.
3: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
2: Oké.
3: Waarom neemde jij nu nog een burger?
2: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
0: Wil je iets delen met Nostalgie Plus?
6: Mail naar studio@nostalgie.plus.
0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
7: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
7: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
8: Het beste uit de 60s,
0: 70s
8: en 80s.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

En ik brand ook een kaars voor Irene Cara, hè, want wat een triest verhaal eigenlijk. Na Fame en Flashdance leek ze alles te hebben, hits, prijzen en wereldsucces, tot ze ontdekte dat haar platenmaatschappij haar niet correct betaalde. 8 jaar later won ze de rechtszaak, maar het label was intussen al failliet. Ja, ze had haar naam waargemaakt, maar de industrie had haar ervoor gestraft. Baby, remember my name. Iedereen kent haar, herinnert haar naam, maar ze heeft er niks aan verdiend.

Straks een wereldhit waarvan de platenmaatschappij zei: we brengen dat niet uit. Geen refrein. Gemaakt met een drumcomputer waar er maar 30 van bestonden toen. En een zangeres die depressief was. Komt eraan na ABBA en Earth, Wind & Fire met Boogie Wonderland.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
2: Voilà, een salade van vlees.
3: Oei, amai.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue-assortiment. Lidl, dat kan tellen.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

heerlijk, hè? Deze disco op zaterdag van Earth, Wind & Fire. Vlak voor Sweet Dreams ontstond, wilde Annie Lennox de handdoek in de ring gooien. Ze zag het niet meer zitten. Dave Stewart bleef nog even prutsen met een drumcomputer, waarvan er maar 30 in de wereld bestonden op dat moment. En gelukkig maar, want ja, dat werd een van de bekendste intro's uit de jaren 80. En ook een van de grootste hits, Eurythmics. MUZIEK.

0: Ik heb nog Marion Faithfull voor je. We moesten haar helaas begin dit jaar afgeven. Ze werd 78, maar haar spirit en haar muziek blijft voor eeuwig natuurlijk. Zoals deze die ze kreeg van de Rolling Stones, die het zelf maar een sentimenteel niemandalletje vonden.
1: Nostalgie Plus.

0: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
0: klinken.
2: Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
0: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
4: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
3: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
4: Ik ga winnen, ik voel het.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
4: 4.000?
5: Ça va toch, dat is 20 euro.
4: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Code yellow!
8: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Oei, nog maar tot 21 juni?
8: Yep, info op telenet.be.
10: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
11: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
12: Maandag gaat de 70's top 1000 verder.
13: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.
14: Een stem met heel veel borsthaar in je radio. Zo meteen, Tom Jones en She's a Lady.
15: Your golden years, Nostalgie Plus.
14: Het is 3 uur, dit is het nieuws. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Mijlsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty-watcher Wim de Handschutter over hun programma.
17: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje op vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernion in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies. Bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement. En s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
16: In Frankrijk zullen leerlingen in het 4e middelbaar vanaf volgend jaar 1 uur per week les krijgen over artificiële intelligentie. Dat heeft de premier Le Cornu aangekondigd. Leerlingen zullen tijdens de lessen onder meer kritisch leren nadenken over AI. En in de ronde van Catalonië is de fiets van topfavoriete Paula Blasi gestolen. Dat meldt haar ploeg op sociale media. De mechaniciens van de ploeg merkten het gisteravond op bij een controle van het materiaal. Volgens hen gaat het om een fiets in de officiële teamkleuren die heel herkenbaar is. Blasi liet het niet aan haar hart komen en won op een andere fiets vandaag de rit. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw wel veel zon, maar ook kans op onweer en tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maximaal tot 36 graden dan. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
18: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Onderweg naar Boney M, Elvis en Dr. Hoek. En straks ook een Nederlandse band die hun debuut maakte in 1967. Het jaar van Sgt. Pepper, de start van Pink Floyd en de zomer van de liefde. En 7 jaar later stonden die Nederlanders dan in de Belgische hitlijsten. Ja, 7 jaar oefenen, dat is pas toewijding. Komt eraan, maar eerst meer 70's met Morris Albert. Ja, in de jaren 70 mocht de man nog gewoon over zijn gevoelens zingen.

0: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
6: Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
6: Ja, geel.
4: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie, ikke?
8: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
9: Maar echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
9: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
9: Voilà.
8: Op sunweb.be.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
6: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
5: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
6: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
7: Hou je van verhalen over muziek?
8: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
7: Of luister je gewoon liever naar pop?
9: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
10: Nostalgie Plus, overal meenemen? Dat kan met de app van Nostalgie.
11: Of luister via FM, DAB+, Digitale TV of Nostalgie.plus.
12: Het beste uit de 60s,
13: 70s
12: en 80s.

En we gaan weer naar de 70s met een Nederlandse band die er al waren in 1967. Pas in 1974 braken ze door in de Benelux met het liedje dat je zo hoort, Fly Away. Een jaar later wonnen ze het Eurovisie Songfestival in Stockholm met Dinge Dong. Ja, 1974, dat is ook het jaar dat Nixon aftrad. The Godfather Part 2 draaide in de bioscoop. Een pintje kostte 1,5 frank. De Ford Escort en de Renault 5 die reden door onze straten. En op de radio, een band uit Enschede die iedereen deed wegdromen

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrund gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
9: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
10: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando.
11: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
12: Your

Het goede doel, ze probeerden internationaal door te breken als The Good Cause, ook met deze hit, maar dan een andere titel, Luxembourg. Dat lukte niet echt. Ja, begrijpelijk, hè. België klinkt zo

0: bij je Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
7: klinken.
6: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
7: Klinkt goed.
6: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Maandag gaat de 70's Top 1000 verder.
2: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.
3: Nostalgie. Een ticketje naar Hollywood zometeen, maar je hoeft er je huis niet voor uit. Harpo komt eraan en Movie Star. Your golden years. Nostalgie. En dit is het nieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De regering gaat 20% van haar aandelen in de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latreille legt uit.
5: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders hun bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n 2 miljard euro moeten opleveren voor de federale begroting.
4: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse regime weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 16 doden gevallen. Iran zegt dat Israël daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS schendt. Daarin staat ook een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door twee aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is geen schade gemeld. Vanmiddag zonnig en tot 31 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans op pittige onweersbuien. Morgen opnieuw veel zon, maar ook kans op onweer. En tot 34 graden. Dat is ook het weer voor de volgende week. Maxima tot 36 graden dan. 'S Nachts gaan we niet onder de 20 graden.
2: Weekend Vibes met Tony Talboom.

Harold Melvin en de Blue Notes and the Love I Lost. Ja, dat gebeurt ook in de muziek, hè. Bands splitten de hele tijd. En wat doe je als de helft van een band verdwijnt? Wel, de andere helft maakt een van hun beste hits. En die komt eraan na Françoise Hardy en deze van Midger.

0: barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
1: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
3: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
2: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
3: Ik ga winnen, ik voel het.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
4: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Go Yellow!
7: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Oei, nog maar tot 21 juni?
7: Yep, info op telenet.be.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

Never Gonna Give You Up. Rick Astley die was 14 jaar te laat en straks hoor je waarom. Eerst Tina Turner, Foreigner met een verfrissing. En nu terug naar de 70s. 10cc maakt een crisis door. Toen de helft van de band opstapte, grapte de Britse pers dat ze voortaan hun naam maar moesten veranderen in 5cc. De twee overblijvers die dachten daar anders over. Ze hielden hun naam en scoorden meteen weer een top 5 hit.

Straks een Italiaanse rocker die per ongeluk een disco-hit scoorde. En Barry White, die vond dit nummer zelf zo goed dat hij niet kon stoppen met lachen. Ja, echt waar. Je hoort dat ook aan zijn stem. Toen dit uitkwam, droeg Rick Astley nog pampers. Hè? Never gonna give you up.

0: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem.
6: Kunt het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Go yellow!
9: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, al die films en series binge.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vind je vrouw dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
13: 4.000?
12: Ça va toch, dat is €20.
13: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
12: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
14: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
15: Dat is de ja van Jumbo.
16: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Horta, horta.
18: Alleen vandaag nog 2e zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
19: Your Golden

heb een echte zomerhit voor je. Ryan Paris zat eigenlijk in een rockduo. Toen zijn toetsenist het leger in moest, leerde hij een producer kennen die hem een disco-song aanbood. Ja, Ryan die schrok een beetje, maar hij vond het te goed om te laten liggen. Nam het nummer op en 5 miljoen verkochte platen later was Dolce Vita

0: uit de bergen en een tulp uit Nederland. Dat is een straffe combinatie. Net zoals Michel Follet en Nostalgie Plus. Die maken je zaterdagnamiddag ook pittiger vanaf 5 uur. Veel plezier nog met de allerbeste classics.
1: J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune pour bannière et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
5: Voilà.
4: Op sunweb.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
7: Ah ja, het is mosselseizoen.
6: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
7: En wel, met u ga ik graag in zee.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.
11: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus.
15: Maandag gaat de 70's Top 1000 verder.
16: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.
17: Nostalgie. Is 20 juni nu het begin van de zomer of 21 juni? Ik weet het al lang niet meer. Laat de zomer beginnen.
18: Your golden years. Nostalgie plus.
19: Goedemiddag. De regering gaat een deel van de staatsbank Belfius verkopen. Dat heeft het kernkabinet beslist. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
20: Vanaf maandag kunnen geïnteresseerde bieders een bod doen op 20% van de aandelen van Belfius. De regering hoopt ergens dat er Belgische investeringsgroepen of families zich aandienen. En de verkoop zou zo'n €2 miljard moeten opleveren voor de federale begroting.
19: De keizer en keizerin van Japan zijn aangekomen in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Hun vliegtuig landde vanmiddag op Melsbroek en kroonprinses Elisabeth wachtte hen daarop. Royalty-watcher Wim de Handschutter over hun programma.
21: De eerste dagen zijn ze zo'n beetje op vakantie. Ze logeren bij Philippe en Mathilde, eerst in het kasteel van Chernion in de Ardennen en daarna verhuizen ze naar het kasteel van Laken. Het staatsbezoek zelf begint officieel dinsdag met een reeks ceremonies. Bezoeken aan het stadhuis van Brussel, bij premier De Wever en aan het parlement. En s'avonds vindt het prestigieuze staatsbanket plaats in het kasteel van Laken.
19: Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekemans legt uit.
22: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
19: Het Griekse eiland Kreta is vanmiddag opgeschrikt door twee aardbevingen. Ze hadden een kracht van 4,6 en 5,3 en volgden elkaar met enkele minuten tussen. Dat melden lokale media. De schokken waren op het hele eiland te voelen, maar er is nog geen schade gemeld. En de vrouw van de Spaanse premier Pedro Sanchez mag het land niet meer verlaten tot aan haar proces. Dat heeft de Spaanse rechtbank beslist. Ze moet onder meer terechtstaan voor corruptie en fraude. Ze zou haar rol als vrouw van de premier ook misbruikt hebben. Zij ontkent dat allemaal. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over ons land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden. En ook kans op onweer.
0: Follet op zaterdag
1: met Michel Follet.

Afrik Simon. Die heeft al een zonneslag nog, voor de zomer begonnen is. Ramaya, net geen nummer 1 in de Nederlanden. In de zomer van 1975, een van de zeldzame hits gezongen in het Swahili. Afrik komt uit Mozambique, maar woont sinds 1978 in Berlijn en is officieel Duits staatsburger. Ik heb een paar foto's geraadpleegd. Hij ziet er hooguit 70 uit, maar is er 85. Je zal het merken aan alles in dit uur. De zomer is zo goed als een feit. Dat danken we aan Conquistador, Eddie Gomez, Patricia Lavilla, Lionel Richie en nu al UB40.

0: UB40 met een hit die op 10 dagen na precies 40 jaar oud is. Sing Our Own Song. Het werd gelanceerd op 20 juni 86 en kreeg meteen een banvloek over zich heen in Zuid-Afrika. Want achter het vrolijke deuntje schuilt een anti-apartheidslied.
1: 100% rust in het weekend.
0: Precies 20 jaar geleden werd de begrafenis van Billy Preston in Californië bijgewoond door onder meer Little Richard, Della Reese, The Temptations en Joe Cocker, die een ingetogen versie bracht van You Are So Beautiful, dat Preston in 1974 voor hem schreef.

Joe Cocker. Hij had het moeilijk met die hoogste noot, maar dat maakt het liedje herkenbaar. Al moet je zeker ook de versie van Billy Preston eens opzoeken. Die klinkt behoorlijk anders en duurt dubbel zo lang. Jarig vandaag, Lionel Richie. 77 wordt hij. Mag nog een jaar lang Kuifje lezen. Het weekblad met die naam werd toen aangeprezen als een tijdschrift voor de jeugd van 7 tot 77.

77-jarige Lionel Richie met één van zijn mooiste. Iets zegt me dat er een wereldkampioenschap voetbal bezig is. Ik merk er weinig van op straat, des te meer in de supermarkt. In 78 weerklonk dit thema heel vaak. Toen ging het WK door in Argentinië en zo werd Argentina geboren. Conquistador.

Conquistador en Argentina. Toen gebruikt als tune op de Nederlandse radio bij dat WK dat liep van 1 tot 25 juni in Argentinië. En het gastland won het toernooi ook van Nederland in 78. Allemaal moeten gaan opzoeken, want in voetbal, sorry, ik ben een leek. Muziek gaat me iets beter af. Eddie Gomez, de man van de Bossa Nova in 1963. I was at

0: Eddie Gourmet. Haar echte naam was Edith Garmenzano, niet Parmezano. Oh, Parmezaanse kaas, heerlijk. Maar goed, de zomer in mijn hoofd. Hè. Maak zo dadelijk de benen los, niet voor een bossa nova, maar voor aanstekelijke disco met de Tramps.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
3: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: 100% Follets.

Tramps, ze hadden een waslijst hits op korte tijd. En deze wordt daarbij telkens over het hoofd gezien. Nochtans een heel prettige Save a Place. In 75 alleen al scoorden ze 5 hits. De Tramps, grootstrijke hitmachine. Vaak stonden ze met 11 op het podium. UB40 van daarnet deed soms beter met 12 leden. Nu een heel prettige zomerhit van 1985. De man heet kortweg Ivan. En vooral het arrangement zit vol verrassingen en tilt fotonovellen op naar een hoger niveau dan heel wat andere disco-hits. Zo komt er nu een heel prettige xylofoon aan.

Ben de Pape, dat is mijn maatje, hè, de technicus van dienst. Die dacht Italo Disco. Nee, zijn Ivan is een Spaanse zanger. Spaanse disco dus, hè. Hij heet in feite Juan Carlos Ramos Vaquero. Hij was erg populair in eigen land toen hij dit uitbracht. Maar vooral Frankrijk vond het een beeldig plaatje. Foto Novella haalde er top 3. Maar verder ontbreekt elk spoor van de man. Noem het gerust een efimera. Spaans woord voor eendagsvlieg. De hits van deze groep zijn niet op één of twee handen te tellen. Roxy Music.

Dance Away, Roxy Music in 79. Ik liet hem woensdag nog horen in de top 1000 van de jaren 70. Die maandag om 9 uur weer verder gaat. In het weekend doen we het zonder cijfers. Maar uiteraard, de 70's zijn prominent aanwezig. We kunnen je er niet genoeg op attenderen. Het is bijna.

Ingeborg in 89. Denk vooral niet dat ze het zong in Hartje Zomer. Het haalde wekenlang de Vlaamse top 10 in oktober, november van dat jaar. Het winteruur was verdorie alweer ingevoerd. En voor je het weet is het trouwens ook wel weer winter. De mooie Snowbird, Anne Murray.

0: Anne Murray en het prachtige Snowbird van 1970. Ze is jarig. Op deze 20 juni wordt de Canadese zangeres 81.
1: 100% retro.
0: Al jodelend knippen we het lintje van de zomer door, want hou de winter op afstand. Frank Ifield.

0: klassieker van de Britse zanger Frank Ifield van 1962, maar hij ging later naar Australië wonen. Zometeen iconen vandaar, de Bee Gees.
1: Alleen vandaag nog tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
2: Lotto is op zoek naar billen. Billen die op het puntje van hun stoel gaan zitten.
3: Ja, we gaan winnen, ik voel het.
2: Want tijdens de groepsfase van het WK zit er 1 miljoen euro extra in de jackpot.
3: Ik ga winnen, ik voel het.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 5 miljoen euro. Lotto. Let's go. Omdat het kan.
4: Go Yellow!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
6: Wat? Nog maar tot 21 juni?
5: Yep.
6: Oei, dan moet ik rap zijn.
5: Go for info naar telenet.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
7: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
7: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
7: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
7: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
6: Ah ja, het is mosselseizoen.
8: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
6: En wel, met u ga ik graag in zee.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: 100% Follet.

The Bee Gees in 77. Night Fever, toen niemand ooit gehoord had van het begrip gevoelstemperatuur. Dat snap ik overigens nog altijd niet, maar dat zal wel aan mij liggen. Night Fever uit de doorbraakfilm van John Travolta, maar 2 jaar eerder, op 20 juni 75, maakte hij zijn debuut als filmster in een ronduit onnozele horrorfilm The Devil's Rain met William Shatner, bekend van Star Trek. Travolta speelde een satanist. En 2 jaar later, plots, was hij wereldster. Travolta, onlangs geëerd op het festival van Cannes. Prettig vergeten plaatje nu, The Future World Orchestra.

The Future World Orchestra, Nederlands duo uit Twente. Gerto, vreemde voornaam, en Robert. Op 20 juni 1989 werd het huis van de toekomst geopend. Snap je, een Future World Orchestra? Ja, sorry, dat zijn mijn bochten. Hè. Een project van Griet Titulaar. Dat was die ruimtevaartkenner met zwaar Limburgs accent en pluizige ringbaard. Er is er eentje in Rosmalen, zo'n huis van de toekomst. Ondertussen ook al een hele tijd bij ons in Vilvoorde. Bij de zomer denk ik aan tal van Franse liedjes, omdat ik in de jaren 70 keer op keer met vakantie mocht naar de Côte d'Azur. En mijn

0: Patricia Lavila, zo heet ze. Vrolijke dame met rosse lange haren en een sproetenkop, een uiterlijk dat helemaal paste bij haar prettige liedjes. Je kent zeker van haar L'amour est toujours en vacances, maar misschien ook dit: Pour toi c'est rien, pour moi c'est tout. In de zomermaanden juli en augustus moeten ze mij niet te veel storen bij Nostalgie Plus, maar ik kom elke weekdag één keer voor anderhalve minuut tijdens de middag uit mijn hangmat voor zo'n prettig zomerliedje. Vaak zal het een Frans nummer zijn, want het heet
1: Follette en vacances.
0: Congé non payé, laat dat duidelijk zijn. Deze wuift de zomerdag al bijna uit. Altijd een vreemde snuiter geweest, hè? Michael Jackson.

De zomer moet nog beginnen. En die geeft er al de brui aan. Michael Jackson met een liedje ingezongen in 73, was uitgebracht in 84, toen hij al lang niet meer op het Motown-label platen uitbracht. Michael kon er niet om lachen. Zijn biopic die in de bioscoop draait, klopt ondertussen alle records. Hier is zijn zus. Die wil ook het lintje van de zomer doorknippen.

0: Janet Jackson rond de barbecue. Het is officieel of officieus. Zomer. Vraag het maar aan Hobby Horse, duo Mary Hopkin en haar man, muziekproducer Tony Visconti. Eenmalig project, goed voor een grote hit in Nederland, Duitsland en een beetje bij ons. Geniet verder van het WK en daar bedoel ik vooral het weekend mee. Tot morgen.
1: 100% zomer. It's

0: Noord. Nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
5: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
5: Ja, geel!
3: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
6: Oh, yellow!
7: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
8: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
7: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
9: Maandag gaat de 70's Top 1000 verder.
10: Ga naar nostalgie.plus en kies je ultieme favoriet uit de top 20.

0: Goedenavond.
1: In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
2: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2, 3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
1: Gisteravond zorgde het onweer ook voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven de 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty-watcher Wim de Handschutter.
3: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is, is dan ook uitzonderlijk.
1: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. Iran sluit de zeestraat van Hormuz opnieuw af. Dat laat het Iraanse leger weten. Het is een reactie op nieuwe Israëlische aanvallen op Libanon. Daarbij zijn zeker 32 doden gevallen. Iran zegt dat daarmee het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS geschonden wordt. Professor internationale politiek David Kriekeman.
4: Israël zal zeggen van kijk, er is nog altijd een bedreiging, dus wij reageren daarop. En het zou natuurlijk een bewuste strategie kunnen zijn om te proberen de deal met Iran om die te ondermijnen door een andere situatie op het terrein te creëren.
1: En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 3100ste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogačar blijft uiteraard leider in het klassement. En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Balwaze Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomeren met maxima tot 36 graden zelfs en ook kans op onweer.

0: meer weten over onze programma's en DJ's?
1: Volg ons dan ook op Facebook en Instagram.
2: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
1: Nostalgie Plus. Altijd en overal dichtbij.
0: Je hoort ons via FM, DAB+, digitale televisie of nostalgie.plus.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Goedenavond. In heel ons land geldt vanavond code geel voor onweer. Dat heeft het KMI aangekondigd. Het geldt vanaf 9 uur, maar waarschijnlijk komt het onweer pas later, zegt weervrouw Jill Peters.
1: De meeste weermodellen geven dat voor later vannacht. Eerder na middernacht, zelfs eerder rond een uur of 2, 3. Er zit redelijk weer wat vaart in en de verwachting is opnieuw dat het kan gepaard gaan met rukwinden, met hagel. Maar het zou net een tikkeltje minder zwaar moeten zijn.
0: Gisteravond zorgde het onweer voor heel wat schade in Oost- en West-Vlaanderen. In Frankrijk geldt morgen in 35 departementen code rood door een hittegolf. Ongeveer een derde van het land krijgt zo het hoogste waarschuwingsniveau. Dat heeft de Franse Weerdienst aangekondigd. In 45 andere departementen geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Frankrijk loopt de temperatuur de komende dagen op tot boven 40 graden. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan ons land is heel uitzonderlijk. De keizer en de keizerin zijn vanmiddag aangekomen. Royalty Watcher Wim de Handschutter.
2: Dit wordt het meest prestigieuze staatsbezoek dat koning Filip in zijn regeerperiode al heeft ontvangen. Dat heeft alles met de status van Naruhito te maken. Hij is de enige keizer ter wereld. In Japan heeft hij een onaantastbare positie in de samenleving. Hij komt ook zelden zijn land uit. Dat hij afgelopen week op staatsbezoek in Nederland was en de komende dagen in België is dan ook uitzonderlijk.
0: Kroonprinses Elisabeth verwelkomde de keizer en de keizerin op de luchthaven in Melsbroek. Het was de eerste officiële opdracht die ze in haar eentje uitvoerde. De Sloveen Tadej Pogacar heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Zwitserland. Een tijdrit van 24 kilometer. Hij was amper 31/100ste van een seconde sneller dan de Nederlander Mathieu van der Poel. Tim Wellens werd vijfde op 13 seconden. Pogacar blijft uiteraard leider in het klassement. De Nederlander Olaf Kooi heeft de vierde etappe gewonnen in de Baloise Belgian Tour. Hij haalde het in een spannende sprint van Tim Merlier. Jasper Philipsen werd derde. De Spanjaard Alex Aramburu blijft leider. Vanavond blijft het zonnig en warm. Vannacht trekken er opnieuw onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 34 graden. Vooral in het noorden is er kans op een bui. De volgende dagen blijft het zomer met maxima tot 36 graden en kans op onweer.

0: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
1: Wil je al jouw favoriete classics uit de 60s, 70s en 80s in de beste kwaliteit beluisteren? Luister dan naar Nostalgie Plus via DAB+.